0: When was the last time I was really brave? I mean really, really brave. Tomorrow, I want to be brave. I want to try out new things, things I've never done before. I want to be a good mountain walker. For the future, for tomorrow, I don't want to think too much.
1: Zukunft.
2: Musik.
3: De toekomst. Ik zie de toekomst als een avontuur.
4: Laten we heel zuinig zijn op de toekomst.
3: Samen te beleven met andere mensen, leuke mensen die creatief zijn en intelligent en aardig. En met wie het leuk is om te praten. Over van alles, te dansen, te eten, te koken. Ik hoop met deze mensen in de stad te zijn en ook heel veel buiten in de natuur. Klinkt allemaal een beetje vaag, maar misschien dat ik dat zou hopen omdat dit een rare tijd is met weinig andere mensen vanwege corona. En ik zie en ik hoop op een iets socialere iets, een toekomst waar meer mensen dichterbij zullen zijn.

0: Blik in de sterren, hè?
1: Blik in de zoekel.
2: Waar is de zoekel?
3: I wish for a life with the earth.